0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Zes uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Daaraan. Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Regio 8, Headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Om.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Marcel Vermeer.
9: Ja, goedemorgen op de 12e van de 8e. Een beetje last van die laagstaande zon? Ik wel. Jongens, een beetje lastig hè, tussen 6:30 en 7:00. Vanavond trouwens geen zon, hè.

0: energie, de Nederlandse band The Diesel. En Going Back to China.
1: Begin je dag goed.
0: Ik reed net langs drie tankstations in Ulft. En in Doetinchem. En inderdaad, de prijs is naar beneden van diesel en van benzine. Dat is volgens mij al 3 cent naar beneden sinds gisteren. Gaat het dan weer goed tussen de Amerikanen en Iran met de besprekingen? De straat van Hormuz volgens nog open. Werkt gelijk door, hè? Binnen een dag. Jongens, ik zag 2,16 euro staan voor een dutje euro. Nog steeds hartstikke veel natuurlijk, euro 95. Maar toch wel aanzienlijk midden. Nou, dat is een prettig begin van deze woensdagmorgen. Over 12 uur, dan zitten heel veel mensen met een beetje lullig brilletje op hun neus. De Eclipse-brillen. Nou, bij bol.com worden ze er helemaal gek van. Maar hebben ze dan een hoop geld aan verdiend? Want er is geen brilletje meer te verkrijgen bij bol. Misschien nog bij een opticien. Als je denkt, ja, maar ik wil vanavond toch die zonsverduistering gaan meemaken vanaf 7:15. Je kan nog even bij de drogist of inderdaad bij een plaatselijke opticien vragen van, heb je nog wat achterliggen voor mij? Want een hele belangrijke tip. Als je niet zo'n brilletje hebt, dan moet je maar even via een computerscherm of tv-scherm gaan volgen. Niet naar boven kijken naar die zon. Alsjeblieft, doe het niet. Ik zal het je straks nog even uitgebreider uitleggen waarom niet. Het kan blijvende schade geven. Zelfs 2 seconden naar boven kijken vanavond. Groen, met je blote ogen, zonnebrilletje. Zonder eclipsbrilletje. Dat kan een probleem gaan vormen. Dus ja, ik denk, ik zeg het even. Dus niemand in familie, mijn familie is opticien, maar ik zag gisteren het journaal. Hart van Nederland, RTL Nieuws.

0: afscheid kwam veel te vroeg natuurlijk. Ria van Dolly Dots. En de enige echte grote nummer 1 hit uit de top 40 is deze. Met Ria als liedzangeres voor de Dots. I love me just a little bit more. Zo, deze woensdag is opgestart met een prachtige zonsopkomst. Beetje heftig als je in de auto zat de afgelopen, nou wat is het, 35 minuten met 3 zonnebrillen op. Zelfs dan is het een beetje lastig. Maar goed, we gaan genieten van een prachtige dag vandaag. En we hebben kaartjes weg te geven voor een mooi optreden in het Openluchttheater in Engbergen. Ken je dat? Ben je er nooit geweest? Nou, dan moet je er zaterdag even naartoe. Mensen, het weet je, ik heb 2 kaartjes voor een film en voor een optreden van een lokale artiest. Voor het één groot feest. Het is een hele mooie natuurlijke omgeving. Het Openluchttheater Engbergen. Gratis kaartjes, ik geef ze zo weg. Dit is Aisha Gralet.
1: Kom

liefde. De liefde van muziek en de liefde van haarzelf naar een bepaald persoon. Ze wil nog geen naam bekendmaken, maar daar heeft het wel mee te maken, deze plaats. Oh ja, I knew it. Haar laatste liedje, Taylor Swift, bij Regio 8 in de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Een mooie zomer, hè? Een iets te hete zomer op bepaalde momenten misschien, maar ik zie dat je aan het genieten bent. En als je dan terug naar je eigen history gaat, je eigen geschiedenis van andere zomers. Welk liedje komt er gelijk boven drijven? Doet het je denken aan misschien wel een schoolperiode? Een examenjaar? Of de allereerste keer dat je zelf op vakantie ging met een paar goede vrienden of vriendinnen? Nou ja, of met je eerste vriendje of vriendinnetje? Of dat je daar je allereerste partner hebt ontmoet? Op die mooie stek, die vakantieplek. Hey, welk liedje hoort daar dan bij? Ja, je hebt er wel één, ik weet het zeker. Laat het even weten, dan draai ik hem graag voor je. Hier in de Achterhoek of de Liemers. 0647470022. Wat is nou echt een lekkere zomerplaat. Dat mag er eentje zijn uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's. De tens. Ja, die jaren tussen 2010 en 2020 worden de tens genoemd. Klinkt een beetje boeren-Hollands, maar dat is het wel. En dan hebben we natuurlijk nog de 20s. Hè. Wat is jouw schommelplaat aan alle tijden? Geef hem door via de app van Regio 8 06 4747 0022.

0: De 90's werden geopend, onder andere met deze plaat uit 1990... The Adventures of Stevie V en Dirty Cash. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limburgs krijg je zo van Bart Meijer in deze ochtendshow. Het gaat onder andere over het bloemencorso dat eraan zit te komen in Lichtenvoorde.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op Kika.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het is een enorme logistieke operatie in Lichtenvoorde. Daar zijn 1600 kratten bloemen aangekomen. En die zijn bedoeld voor de wagenbouwers. Nadat maandagavond het ophalen van de dahlia startte in Lichtenvoorde en Winterswijk, volgen late leveringen uit Rekken, Beltrum en het Brabantse Zundert. Op 12 plaklocaties in en rondom het dorp werken zo'n 32 buurtschappen en bouwgroepen vol overgave aan hun creaties. Tot aan de eerste optocht, en die is morgen, wordt er dag en nacht doorgewerkt om alle bloemen op de corsowagens te plakken. Sluis de Pol bij Gaanderen en sluis Doesburg gaan op slot. Waterschap Rijn en IJssel zet de enige twee sluizen van de Oude IJssel dicht om te voorkomen dat er te veel water uit de rivier loopt. Het is een historisch ingrijpen. Nog nooit eerder gingen de sluizen volledig dicht voor de recreatievaart. Een woordvoerder weet nog niet wanneer de sluizen weer open kunnen. Langs de oostelijke randweg in Doetinchem is een stuk begroeiing van circa 40 bij 10 meter in brand gevlogen vlakbij een crossbaan. Het vuur kon zich door de aanhoudende droogte en een krachtige wind snel uitbreiden nadat 4 aanwezige jongeren vermoedelijk met vuur speelden. Nadat de brand uitbrak sloegen 3 van hen op de vlucht terwijl 1 van hen achterbleef. De brandweer wist de brand snel te bedwingen. Stichting Natuurspeelplaats heeft aangekondigd aangifte te gaan doen. Meer dan 150 boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar het gemeentehuis in Lichtenvoorde gereden om een brandbrief te overhandigen aan de gemeente Oost-Gelre. Met de actie hopen ze dat de gemeente hun zorgen over het landelijke stikstofbeleid overbrengt aan het kabinet. Het plan wordt omschreven als een dwaas plan op een uiterst wankel fundament. Burgemeester Annette Bronsvoort heeft de brief persoonlijk in ontvangst genomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Typische pop uit de 80's, hè?
1: Ja.
0: The Pet Shop Boys, It's a Sin. Woensdagmorgen, goedemorgen. Al een beetje rek-en-strek oefeningen gedaan? Of zeg je van, nou, daar begin ik niet aan. De Achterhoek in beweging. Ja, we kunnen het wel gaan invoeren elke ochtend. Even een paar minuten. Nee, zit je niet op de wachten? Dacht ik al. Ik zal er niet meer over beginnen. 7:42 is het zo'n beetje. Gratis kaartjes liggen hier nog. Voor een prachtig samen zijn. Ja, het samen zijn is komende zaterdagavond. Vanaf ongeveer 8:30. In het Openluchttheater in Engbergen. Dat ziet er gaaf uit. Dat is mooi. Dan ben je één met de natuur samen met je partner. Nou, wat wil je nog meer, hè? Gewoon lekker gaan zitten en genieten. Van een optreden bijvoorbeeld van een artiest uit de regio. Dat is Evert Stroet. Die schijnt heel goed te zijn. Evert, goedemorgen. Ik weet dat je luistert. Hij is er dus zaterdag bij in Engbergen. En daarna, de hoofdschotel zeg maar, van het gehele menu. Dat is een film. Een film met de naam Rocketman. En dan denk je aan welke zanger? Springsteen. Nee joh. Elton John. Het leven over Elton John wordt neergezet in die film Rocketman. Is al een tijdje geleden uitgekomen. Maar je ziet hem dus daar. In dat prachtige natuurtheater. Het Openluchttheater Engbergen. Gratis kaartjes voor het optreden van Evert. En dus die film rond Elton John.

Makkelijke vraag stellen? Noem eens één hit, nou, dat kan niet zo moeilijk zijn, van Elton John. Eén hit van Elton John, laat het weten. 06-47-47-0022. Eentje van lang geleden, eentje wat recenter. Maakt mij niet uit, geef hem maar eentje even door. Voor gratis kaartjes. Ja, 06-47-47-0022. Een vrouw op de achtergrond, die hoor ik al een beetje mijmeren, een beetje kreunen. Dit is haar nieuwe liedje, Olivia Dean, voor je. Funny enough.

Ja, niks mis mee. Als je het jat, moet je het goed doen. Dit is een liedje over een liedje. Vamos a la playa, ken je van Rigiera waarschijnlijk wel. Hè? En er zaten er nog meer. Je kan er bijna een spelletje van maken. Er zaten er nog meer in grote zomerhits. In deze plaat van Miranda en Vamos a la playa. En daarvoor Olivia Dean. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Goedemorgen. Een blauwe lucht nog. Vanavond wordt hij opeens donker. Dat je, zijn mensen die hebben nog geen kranten gelezen, geen televisieuitzendingen gevolgd, maar er is vanavond een zonsverduistering. Niet eens denken van, wat gebeurt me nou dan? Ik zie het allemaal niet meer. Ik zie het allemaal niet meer vanaf 7:15. Voor 90% wordt de zon bedekt door de schaduw. Ja, dus ja goed, dat het duurt eventjes. Daarna wordt het dan weer heel even licht en vervolgens de normale zonsondergang. Wordt een gekke woensdagavond. Doe het wel met een eclipsebrilletje. Geen eclipsebrilletje in de buurt. Dan niet kijken erboven. Doe het niet. Het is super slecht voor je ogen. Ik kan nog wel even een opticien gaan bellen, maar ik kan het ook even zelf vertellen. Want er komt een of ander iets, een stipje op jouw lens. En dat stipje blijft daar zitten. En dan heb je last van als je een oogtest doet, dat je denkt, hey, wacht even, ik zie net iets minder dan voorheen. Dat kan zomaar gebeuren, al kijk je 3 seconden naar die zon vanavond. Niet doen. Oké? Deal? Even een eclipsebrilletje regelen, al is het maar van iemand anders. Ik bedoel, die zonsverduistering is ook niet 1 minuut, hè? Dat duurt een hele tijd. Dus af en toe een beetje switchen van elkaar, dan komt dat helemaal goed. Regio 8, met gratis kaartjes voor het openluchttheater in Engbergen. Dat riep ik net al, met een mooie filmavond. De film rond Elton John komt dan voorbij. En daar kan je naartoe. Geef even een hit door van Elton John, 0647470022. En dan ga ik zo direct de selectie toepassen. De hoge hoed van Regio 8 staat hier. En dan haal ik een van de namen eruit. Dan heb je gewoon lekker gewonnen. Het is 7:51.

0: down the road.
1: Ik heb hem nog niet gezien. Misschien jij wel, maar dat schijnt een lichtpuntje te zijn. We gaan even op zoek naar het lichtpuntje. Dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zou kunnen worden beëindigd. Hey, hoe dat zit, hoor je zo in het nieuws.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nu
0: bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
15: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
16: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
1: Marcel Vermeer. Het is een frisse start vandaag. Misschien heb je dat een beetje gemerkt als je bijvoorbeeld op je fiets zat vanochtend. Maar vanmiddag wordt het toch nog zo 29 graden. Net niet tropisch.

En de Fresh Prince, goede vriend. En it's summertime, summertime. Goedemorgen, de ochtendshow op 12 augustus. Achterhoek wordt wakker. Als je met het pontje over zou willen, bijvoorbeeld over de IJssel of over de Rijn, dat gaat dus niet. Al die pontjes zijn inmiddels uit de vaart genomen. Ze kunnen gewoon niet meer aanleggen. Gisteren nog een pont. Het voet- en fietsveer tussen Millingen en Pannerden is ook uit de vaart genomen. Voorlopig komt dat pontje ook niet meer in de vaart. De waterstand in de Rijn is echter ook daar te laag geworden om nog goed en veilig te kunnen varen en aan te leggen. Omdat ook andere veerdiensten in de regio zijn gestremd, kunnen de waterwegen in de regio, zoals het zo mooi klinkt, dus de rivieren, nu alleen nog via de bruggen bij Nijmegen en Emmerich worden overgestoken. Er is nog wel één pontje dat is in de vaart. Dat is tussen Huissen en Lo. Het Lo-veer wordt het daar ook wel genoemd. Als je dan op dat pontje gaat, daar mag geloof ik maar één of twee auto's mogen erop. Vrachtverkeer ook niet meer. Maar je gaat echt de diepte in, hoor. Ineens. Ja, de diepte van de Rijn. De Nederrijn daar. Dat pontje is nog wel in de vaart. Maar ik vraag me af hoe lang dat dan daar nog gaat duren. Voorlopig, ja, geen regen.

Het is Post Malone op uitnodiging van Morgan Wallen. Een hele mooie samenwerking. En wat een leuk succes ook in de top 40. I had some help. En als je dit hoort, dan zie je jezelf al zitten op een Frans terrasje. Ja. Links van jou zit je partner. Jij kijkt naar voren en je ziet er van alles voorbij lopen waarvan je zegt, met die partner kan ik heel goed overweg. Dat gaat ontzettend goed, want hou ik toch van hem of haar. Maar dan zie je andere mensen lopen dat je denkt, nou, die zien er ook wel prettig uit. Dat soort gedachtes. Er zijn hele boeken over geschreven. Of een terrasje uitkijkend naar andere mensen. Want dat is voor heel veel mensen de ideale uitgangspositie. Ja, op een terrasje zitten, een beetje gluren naar anderen. Dat doen we allemaal toch wel een beetje. En dit gevoel op een Frans terrasje gaan we even neerzetten voor Sylvia Cornelissen. Ze was vorige week nog in Frankrijk met haar eigen Henk op vakantie met z'n tweetjes. Hartstikke gezellig. En Sylvia laat weten, dit doen we eigenlijk al 27 jaar. En de allereerste keer dat wij op vakantie gingen naar Frankrijk was in het zuiden. Toen zijn we bijvoorbeeld ook nog even naar Monaco geweest. En Nice en Cannes was allemaal heerlijk. En zou je dus nog één liedje willen draaien? Een Nederlands liedje dat ons doet denken aan ook die allereerste vakantie naar Frankrijk. En dat is een grappig liedje, dat hoor je bijna nooit meer voorbij komen. Maar er is wel leuk, een Nederlands groep, The Amazing Stroopwafels. Ja, ik ga naar Frankrijk. En ze zetten de vaart erin. Moet je maar eens even luisteren naar de tekst. En binnen 2 minuten kun je een tekst maken die ook geschikt was voor een liedje van 4 minuten. The Amazing Stroopwafels.

0: De stap naar Pa. Als ik zeg Pa, wat zeg jij dan gelijk? Nou, je kent hem natuurlijk ook, hè. Het is Gerrit Vossers. Vossers. Je moet het een beetje raar uitspreken. Gerrit Vossers uit Silvolde. Zo direct hoor je met het weerbericht. En natuurlijk ook Bart. Hij schrijft aan voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Langs de oostelijke randweg in Doetinchem is een stuk begroeiing van circa 40 bij 10 meter in brand gevlogen vlakbij een crossbaan. Het vuur kon zich door de aanhoudende droogte en een krachtige wind snel uitbreiden nadat 4 aanwezige jongeren vermoedelijk met vuur speelden. Nadat de brand uitbrak sloegen 3 van hen op de vlucht terwijl 1 van hen achterbleef. De brandweer wist de brand snel te bedwingen. Stichting Natuurspeelplaats heeft aangekondigd aangifte te gaan doen. Meer dan 150 boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar het gemeentehuis in Lichtenvoorde gereden om een brandbrief te overhandigen aan de gemeente Oost-Gelre. Met de actie hopen ze dat de gemeente hun zorgen over het landelijke stikstofbeleid overbrengt aan het kabinet. Het plan wordt omschreven als een dwaas plan op een uiterst wankel fundament. Burgemeester Annette Bronsvoort heeft de brief persoonlijk in ontvangst genomen. Sluis de Pol bij Gaanderen en sluis Doesburg gaan op slot. Waterschap Rijn en IJssel zet de enige 2 sluizen van de Oude IJssel dicht om te voorkomen dat er te veel water uit de rivier loopt. Het is een historisch ingrijpen. Nog nooit eerder gingen de sluizen volledig dicht voor de recreatievaart. Een woordvoerder weet nog niet wanneer de sluizen weer open kunnen. Het is een enorme logistieke operatie in Lichtenvoorde. Daar zijn 1600 kratten bloemen aangekomen. En die zijn bedoeld voor de wagenbouwers. Nadat maandagavond het ophalen van de dahlia startte in Lichtenvoorde en Winterswijk, volgen late leveringen uit Rekken, Beltrum en het Brabantse Zundert. Op 12 plaklocaties in en rondom het dorp werken zo'n 32 buurtschappen en bouwgroepen vol overgave aan hun creaties. Tot aan de eerste optocht, en die is morgen, wordt er dag en nacht doorgewerkt om alle bloemen op de corso-wagens te plakken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel. Bart Meijer voor het laatste nieuws. Over een uurtje schrijf zelf.

0: woensdagmorgen, 12 augustus 2026. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent natuurlijk een echte Achterhoek-kenner. Ik heb twee vragen aan je, voordat we aan het weerbericht beginnen.
1: Oh.
0: Ja, vraag nummer 1. Ik hoorde net onze nieuwslezer Bart zeggen, lichte Voorde. Ik zeg altijd lichte Voorde. Nou, mag jij het vertellen? Ik woon niet in de Achterhoek, dus even kijken wie er gelijk heeft. Wat is de juiste uitspraak van de plaats lichte Voorde?
1: Lichte Voorde, ja. Zo zeg ik het altijd.
0: Ja, maar wat is goed? Want ik hoor heel vaak lichte Voorde. Nou goed, laten we daar geen discussie over hebben.
1: Niet de nadruk op Voorde, volgens mij.
0: Nee. Bart Meijer, jongen. Hè? Vertaan eerder
1: in de denk, ik dacht ook al, hij wordt ook al een soort weerboer. Dat het, want de nachten worden warm, maar hij is hard over een plaknacht of zo.
0: Ja, Gerrit,
1: wat anders.
0: Ik wil nog wat anders aan je vragen. Het is op de radio, ik weet het. En toch hoop ik dat je een eerlijk antwoord gaat geven. Komt-ie. Ik zat namelijk net op paw.nl. Dat is een site waarbij jij in beeld te zien bent met allerlei leuke producten. Boerenproducten zou je kunnen zeggen. Je ziet klompen, maar je ziet goodies, hoodies, wat gekste dingen. Die verkoop je dan. Nou, dat is een leuke site. Ja. En op een gegeven moment spreek jij het woord geel, de kleur geel, uit op z'n Achterhoeks.
1: Ja.
0: Mag ik nog één keer weten, want wat je daar zei, ik weet niet of dat klopt. Wat is geel op z'n Achterhoeks?
1: Gele kleur.
0: Nee, geel.
1: Geel.
0: Ja, geel. Toch, hij zei het, jongens. Ja, goed. Dan nu het weerbericht voor woensdag, 12 augustus.
1: Ja, daar word ik niet zo geel van. Geel van. Ja, want we hebben dat geluk hadden we gisteren ook al over dat de nacht nog wel redelijk afkoelde. Vanmorgen ook een frisse start, 10 graden was het. Maar de zon die was er al snel bij en de temperatuur loopt ook vandaag ook behoorlijk op. Want vanmiddag hebben we te maken met temperaturen van rond de 29 graden, 8, 29 graden. Ik denk niet dat we de 30 helemaal aantikken. En daardoor is het ook een beetje kritisch nog aan het worden of we een vijfde hittegolf krijgen. Want dan moeten we 3 dagen van 30 graden of meer hebben. En of dat er helemaal in zit, dat is nog even afwachten. Maar in ieder geval vandaag zitten we er tegenaan bij een wind die zwak tot matig is uit meest noordoostelijke richtingen. Helder weer, alleen een klein beetje sluierbewolking, maar dat zal vanavond verdwijnen. En dan hebben we geluk, want we hebben er ook al genoeg over gezegd, maar 7:15 moeten we allemaal buiten zitten. Tot 9:00 om de zonsverduistering te kunnen zien. En die kunnen we hier heel mooi volgen. Bijna helemaal bedekt. Alleen het bovenste stukje, de kruin, die blijven we zien van de zon. En verder, temperaturen nog ruim boven de 20 graden lange tijd. En de komende nacht dan zitten we weer rond de 10 tot 12 graden als minimumtemperatuur. Maar vandaag is nog niet de warmste dag van de week, want elke dag komt er nog een klein beetje bij. Dat begint in ieder geval morgen. Dan hebben we met een oostenwind te maken. Er wordt nog wat meer warme lucht aangevoerd. En dan hebben we rond de middag al 25 graden. En uiteindelijk wordt het dan 33 tot 34 graden. Nou, dan kunnen we ook op de klompen aanvoelen dat het in de avond ook nog lang warm is. En in de nacht naar de vrijdag met 18 tot 20 graden ook niet koud is. En vrijdag dan wordt de warmste dag met 4, 35 graden. En zelfs nog op enkele plekken nog wel ietsjes meer. Dus dan is het echt rustig aandoen. Maar de verkoeling ligt op de loer. En die komt zaterdag binnen. Want zaterdag dan gaat de wind om naar het noordwesten. En dan wordt de warme lucht langzaam verdreven. Voordat het zover is, kan het in de Achterhoek nog wel 27 tot 28 graden worden. De luchtvochtigheid wordt ook wat hoger, dus het kan ook nog eventjes broeierig aanvoelen. Maar het lijkt erop dat eind van de dag de warmte helemaal wordt verdreven met een enkele regen- en onweersbui. Iedereen is het nog niet over eens. Het kan ook wat geruislozer gaan. Dus we wachten af hoe dat uitpakt. En zondag dan is het echt in de koelere lucht. Dan zitten we op 3, 24 graden. En kan er ook nog een bui vallen. Of een enkele bui. Ik schat de kans erop wel wat groter dan op de zaterdag. En dan hebben we toch een periode met temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Rond 22, 24 graden na het weekend. Met op sommige dagen wat grotere kans op regen. Maar de meeste regen die lijkt ook de komende tijd weggelegd voor het westen en noordwesten van het land. En hoe meer naar het oosten toe, hoe minder neerslag. Maar we blijven hopen.
0: We blijven hopen op ietsje meer regen dan een paar druppies, inderdaad. Hey, vanavond dan die zonsverduistering. Toch nog even één vraag. 90% van de zonnestralen wordt dan bedekt. Dan houden we er 10% over. Wat is dat? Waar kunnen we het mee vergelijken? Is dat schema? Is het behoorlijk donker? Of roep eens wat.
1: Het wordt wel behoorlijk donker, want we zitten ook 9 uur. Dan gaat de zon ook al geleidelijk aan onder, kwart over 9:30, 10. Dus het wordt redelijk donker. Ik denk dat we wel even uit moeten kijken waar we naast gaan zitten.
0: Ja, dat is belangrijk. Dat is inderdaad bij bosjes en dat soort gelegenheden gezelligheid. Je hebt heel veel leuke plekjes in de Achterhoek natuurlijk. Hè. Nou, ja. Veel plezier vanavond bij de zonsverduistering.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen er zullen kijken, omdat het ook mooi weer erbij is en ook zichtbaar is. Dus er zijn ook wat afgereisd naar Spanje, heb ik begrepen, om de volledige zonsverduistering te kunnen zien. Dus daar wordt hevig over geschreven morgen.
0: Oké, we gaan jou er ook over horen morgen weer. Hey, fijne woensdag!
1: Goed gedaan.

Martin Garrix en zijn samenwerking met Edje. Met Ed Sheeran, we mogen Edje zeggen. Hij heeft hij zelf ooit eens toegegeven in een interview. Zeg maar gewoon Edje. In het buitenland kennen ze dat trouwens niet eens. Hè? Edje, de afkorting of de verkleining ervan. Dus in Nederland, ach joh, hij denkt, boeien die Hollanders. Hij komt wel hier heel graag. Ed Sheeran bij Regio 8. En het liedje heet Repeat It. Daarvoor nog Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. De ochtendshow van Regio 8. Laat nog even weten wat je zomersingle is alle tijden. Die ene plaat die al heel lang in je hoofd zit. Waarvan je zegt, ja, voor mij Bart is het een hoempapa plaat. Het maakt me niet uit. Of een lekkere rockplaat. Een zomerliedje. 0647 470022. Dit is hele snelle.

Ja, uit de tijd dat het internet nog in de kinderschoenen stond. Het is alweer even geleden, bijna 30 jaar deze plaat. 1997 van Latricia McNeil. En Ain't That Just The Way. Hey, goedemorgen. Een sfeervolle ochtend voor je. Niet zoveel aan je hoofd. Of heb je alweer een hoop drukte in je hoofd zitten omdat je vakantie hebt gehad en nu weer aan de slag moet. En over allerlei dingen moet nadenken. Nou, even een rustmomentje voor jezelf. De hele ochtend kun je de zomerplaats van je leven aanvragen. Hé, dat is lekker. Nog even terug naar die zomervakantie. 06-4747-0022. Geef het door via de app. De zomerplaat van jouw leven. Welk liedje is dat? En Tanja stuurde ook een berichtje. Tanja Dijkhuizen. Ze komt uit Pannerden. Ja, ook ik luister elke ochtend naar, naar Regio 8. Wat ben je altijd vrolijk, Marcel Vermeer. Staat in het appje. Ja, dat is niet eens gespeeld. Nee. Ik heb wel eens wat acteerlessen gedaan, maar... Nee, anders zou ik het ook niet volhouden natuurlijk, hè, na al die jaren. Yo, ik ben al 36 jaar bezig met die radio, dus nee. Dit is alleen maar fun. Alleen maar lol. En Tanja, voor jou een lekker liedje. Want dit vind ik wel een hele grappige. Ik had niet zomaar verwacht dat je deze zou aanvragen. Maar die doet je denken aan een vakantieliefde. Ene Jaap. Ja, zo heet hij. Allereerste vriendje van Tanja. Lang geleden in de jaren 80. En toen hoorden ze dit wel eens wat vaker voorbij komen in de discotheek. Maar ook op de radio. Het is Barbados, Barbebas, Barabas. Barabas. Marcel Vermeer. On the road again heet het.

Oké, jongens, even wat meer gitaren. Ja, zo kan het ook. Normaal. Hendrik Haverkamp. Blijf luisteren naar Regio 8. Na 10 lekker veel muziek voor je. En vanmiddag die middagshow met Veerle den Hartog tussen 3 en 6 uur. Oké, ik zal me nog heel even gaan voorstellen.

0: Het is tijd voor het nieuws.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: dus minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef €781 miljoen winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
8: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Betting Wonen, nu opruiming tot 70%.
11: Daaraan. Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Marcel Vermeer.
14: Uur nummer 3 op woensdag.
13: Dit is Regio 8, uur nummer 3 van de ochtendshow. Die heet Achterhoek wordt wakker. Zo direct onder andere aandacht voor achterhoeknieuws.nl. En nu de darts uit 1978.

En zo wordt het maar weer duidelijk dat in herhaling vallen niet erg hoeft te zijn natuurlijk. Hè. One More Time. Hoe vaak hebben ze die titel niet al gezongen de afgelopen 3-4 minuten zo'n beetje? Daft Punk natuurlijk. De ochtendshow bij Regio 8. Even terug naar afgelopen maandag. Misschien was je in de buurt, bij Doetinchem, bij de oostelijke randweg toevallig. Heb je dat gezien? Daar hebben een aantal jongeren namelijk een fikkie gestoken. Of gestookt. Gestoken of gestookt? Nou ja, maakt niet uit. Er was brand. Een natuurbrand, zo zou je het kunnen noemen. 8 meter breed, tientallen meters lang bij een groenstrook. Nou, die brandweer was er redelijk snel bij, gelukkig. Om het allemaal te blussen. Maar de brandweer vermoedt wel brandstichting. En dat dat gedaan is door jongeren. Het klopt dat er jongeren zijn gezien die met vuur hebben gespeeld. Daarom is er een vermoeden van brandstichting. Dat zijn de woorden van woordvoerder Tom Wagemans van de brandweer. Maar die jongeren die zijn er nog niet op aangesproken. Weet jij toevallig iets meer? Ken je een van die jongeren? En aan welke leeftijd moeten we dan denken? Nou ja. Kijk, ze worden berispt. Mooi woord, hè? Maar geen grote boetes of zo. Maar wel een heftig gesprek eventjes van jongens. Kijk nou toch eens uit wat je doet. Misschien hebben ze het helemaal niet doorgehad. Gewoon even ongeheim met elkaar. Maar als je iets weet wie die jongeren zijn, meld het dan even bij de brandweer of misschien politie. Of bij de ouders van die jongeren. Even een goed gesprek is denk ik wel op zijn plaats. Dit is Imagination.

0: Rustig, rustig, rustig. Het is Benson Boone en het ging over de liefde. En daarvoor nog Imagination en Body Talk.
1: Begin je dag goed.
0: Dan ga eens even de brievenbus legen. Dan hoef ik hier niet naar de voordeur, maar gewoon de digitale post. Dus even kijken. Erik stuurde een berichtje. Ah, dankjewel, man, voor je berichtje. Het gaat over een zomerliedje. Ah, die heb ik toevallig van de week gedraaid. The Summer is Magic. Dus als je nog een ander voorstel hebt, graag. Iedere keer dezelfde zomerplaat, dat willen we natuurlijk niet. Maar dankjewel voor het bericht. Dan tweemaal een Mark. Twee verschillende kerels. De eerste, dat is Mark zonder achternaam. Ja, Mark zonder achternaam. Geef verder niet. Maar dankjewel voor het draaien van Normaal, laat hij nog even weten. Oh ja, die kwamen voorbij, vlak voor negenen. Hendrik Haverkamp. Dankjewel, man. En nog een Mark, die is rijinstructeur. Die spreken we nog wel eens vaker. Hij zegt, zou je de luisteraars dan nog even op willen wijzen dat ze vanavond echt zo'n eclipsbrilletje moeten opzetten en anders niet naar boven kijken naar die zon. Ook niet 2 seconden. Ik heb het inderdaad al een paar keer geroepen vanochtend. Doe het niet. Doe het niet. Bijvoorbeeld een uitleg. Het staat volgens mij in het 8 uur journaal. Ja. In ieder geval bij Hart van Nederland heb ik het ook gezien. Dan zie je een oogdokter of een opticien. Zag je een oogarts in beeld. En die ging even uitleggen wat er gebeurt als je maar 3 seconden naar boven kijkt vanavond. Gewoon recht in die zon met je blote oog. Niet doen. Blijvende schade. Ook een paar seconden. Zet zo'n eclipsebrilletje op. Heb je hem niet, dan leen je hem even van iemand anders. Want die zonsverduistering, dat duurt wel even. Dus het is ook niet dat je de hele tijd maar met dat brilletje op blijft zitten. Even verdelen onder elkaar, hè. Ook dat naborschap vanavond bij de zonsverduistering. Een beetje die brilletjes delen, kunnen we allemaal een stukje genieten. Want het duurt tot 2081, dan is er weer eentje. Nou, dan ga ik tellen. Ik weet niet waar ik dan op uitkom, op welke leeftijd, maar met een beetje geluk. Ja, met heel veel geluk gaat het wel lukken, ja.

0: Ja, een liedje. Daarmee kun je elkaar eens even heel goed diep in de ogen kijken. Weg van jou, Suzanne en Freek. Bijna 9:30. Het laatste nieuws komt er zo direct aan met Bart Meijer uit de Achterhoek en de Liemers. Dat gaat onder andere over de zonsverduistering.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival, met de postbezorger of de buschauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na 27 jaar is er vanavond in de Achterhoek weer een bijzondere zonsverduistering te zien, waarbij de zon voor 90% wordt bedekt. Volgens Hans Lammertink, hij is de voorzitter van Sterrenwacht Lochem, duurt het weer tientallen jaren voordat een vergelijkbaar fenomeen zich hier voordoet. Al is er volgend jaar nog wel een kans in Noord-Afrika. Wie het spektakel wil aanschouwen, wordt dringend geadviseerd om goede oogbescherming te gebruiken en niet onbeschermd langdurig naar de zon te kijken. Langs de oostelijke randweg in Doetinchem is een stuk begroeiing van circa 40 bij 10 meter in brand gevlogen, vlakbij een crossbaan. Het vuur kon zich door de aanhoudende droogte en een krachtige wind snel uitbreiden, nadat 4 aanwezige jongeren vermoedelijk met vuur speelden. Nadat de brand uitbrak, sloegen 3 van hen op de vlucht, terwijl 1 van hen achterbleef. De brandweer wist de brand snel te bedwingen. Stichting Natuurspeelplaats heeft aangekondigd aangifte te gaan doen. Het is een enorme logistieke operatie in Lichtenvoorde. Daar zijn 1600 kratten bloemen aangekomen. En die zijn bedoeld voor de wagenbouwers. Nadat maandagavond het ophalen van de dahlia startte in Lichtenvoorde en Winterswijk, volgen late leveringen uit Rekken, Beltrum en het Brabantse Zundert. Op 12 plaklocaties in en rondom het dorp werken zo'n 32 buurtschappen en bouwgroepen vol overgave aan hun creaties. Tot aan de eerste optocht, en die is morgen, wordt er dag en nacht doorgewerkt om alle bloemen op de corsowagens te plakken. Sluis de Pol bij Gaanderen en sluis Doesburg gaan op slot. Waterschap Rijn en IJssel zet de enige 2 sluizen van de Oude IJssel dicht om te voorkomen dat er te veel water uit de rivier loopt. Het is een historisch ingrijpen. Nog nooit eerder gingen de sluizen volledig dicht voor de recreatievaart. Een woordvoerder weet nog niet wanneer de sluizen weer open kunnen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hebben we flink wat zon, al is het ook wel een klein beetje sluibewolking, maar de temperatuur zal snel oplopen. En vanmiddag hebben we een maxima van rond de 29 graden en lokaal zelfs 30. De wind die is over het algemeen noordoostelijk en over het algemeen zwak tot matig. Vanavond is het helder en dan zal de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zijn vanaf 6:15. En dat duurt ongeveer tot 9:00. En daarbij is het ook lekker warm. We hebben een warme avond met temperaturen nog lang boven de 20 graden. Want komende nacht koelt het af naar 10-13 graden. En morgen hebben we ook flink wat zon. En dan is de wind helemaal om naar het oosten. En dan wordt er nog meer warme lucht aangevoerd. En wordt het in de middag tropisch warm met 33-34 graden.

Ja, je kan er een quizje van maken. Wat zou de titel zijn van deze plaat? Nou, iets te gemakkelijk quizje, toch? Ik ga hem ook niet meer afkondigen. Dat... Grappig dit. Leuke gasten zijn het. De Boetners. En in september gaan ze weer op de bühne staan. We hebben vakantie, hè? Ja. Luxe Live Arnhem doen ze dan aan. Dan zitten we op 25 september. Daar zijn nog kaartjes voor. Hey, niet alleen de scheepvaart. De mensen die ervan moeten leven, zeg maar, wordt hard geraakt door de lage waterstanden. Maar dat geldt ook voor de pleziervaart inmiddels. Ja, maar als je een eigen bootje hebt, even oppassen, want jachten, sloepjes en andere motorbootjes kunnen niet meer door twee sluizen in de Achterhoek varen, puur om het water in de rivier te houden. Het gaat om de sluizen in de Oude IJssel bij Doesburg en Gaanderen. Waterschap Rijn en IJssel houdt deze sluizen voorlopig volledig gesloten, nu het water in de grote rivier historisch laag staat.

kreeg dat een berichtje van Henk van Ditshuis. Hij zegt, dit is nou typisch zo'n lekkere uitrekplaat. Even niks aan je hoofd. Ja, dat is, zo kan je het ook zien, Henk. Dankjewel voor je berichtje. Het is On The Beach van Chris Rea. Vanmiddag gooi je Veerle Den Hartog tussen 3 en 6. En tot die tijd...

Ja, en als je de zon induikt vandaag en zeker de komende dagen bij die 36 graden, hittekracht 9. Je kan dan eigenlijk niet onbeschermd de zon in. Nee, zelfs na 5 minuten dan voel je hem al een beetje trekken op je huid, dat je denkt, nee, dat is niet helemaal goed. Onbeschermd de zon ingaan zou ik niet doen. Ja, vanavond, 7:15 kan het wel. Vanwege die zonsverduistering. Maar de komende dagen echt even oppassen. Playa Hiti, the summer is magic. Even de blikken op oneindig, alhoewel, dan stop ik gelijk bij achteropnieuws.nl. Dat is een mooie blik op die site. Er werken tientallen redacteuren. Een daarvan is Meindert Bussink. En die praat je meestal rond deze tijd bij over die site. Maar hij is nog heel even op vakantie. Ik denk nog een weekje, dan is hij weer terug, hè? Ja. Tot die tijd heb ik het van hem overgenomen. En ik pluk bijvoorbeeld Anholter Schweiz eruit. Dat is het biotop wildpark. Een paar kilometer over de grens. Nederland-Duitse grens uiteraard. Een heel bijzonder recreatiegebied is het daar. Het biotop wildpark Anholter Schweiz. Elk jaar komen daar duizenden en duizenden bezoekers uit Nederland en Duitsland om te kijken naar prachtige dieren, dieren te spotten, van de natuur te genieten, lekker te wandelen. Maar je kan er nog veel meer. Wat je daar nog meer kan doen, want het is echt hartstikke leuk wat ze daar in het aanbod hebben zitten, dat lees je dus op achterhoeknieuws.nl vandaag.

0: Kijk even het laatste nieuws uit de Achterhoek. Het gaat onder andere daar op die site regio8.nl over een brand in Doetinchem van afgelopen maandag. Regio8.nl. Morgen een nieuwe ochtendshow vanaf 7 uur.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Meer dan 150 boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar het gemeentehuis in Lichtenvoorde gereden om een brandbrief te overhandigen aan de gemeente Oost-Gelre. Met de actie hopen ze dat de gemeente hun zorgen over het landelijke stikstofbeleid overbrengt aan het kabinet. Het plan wordt omschreven als een dwaas plan op een uiterst wankel fundament. Burgemeester Annette Bronsvoort heeft de brief persoonlijk in ontvangst genomen. Het is een enorme logistieke operatie in Lichtenvoorde. Daar zijn 1600 kratten bloemen aangekomen. Die zijn bedoeld voor de wagenbouwers. Nadat maandagavond het ophalen van de dahlia startte in Lichtenvoorde en Winterswijk, volgen late leveringen uit Rekken, Beltrum en het Brabantse Zundert. Op 12 plaklocaties in en rondom het dorp werken zo'n 32 buurtschappen en bouwgroepen vol overgave aan hun creaties. Tot aan de eerste optocht, en die is morgen, wordt er dag en nacht doorgewerkt om alle bloemen op de corso-wagens te plakken. Langs de oostelijke randweg in Doetinchem is een stuk begroeiing van circa 40 bij 10 meter in brand gevlogen, vlakbij een crossbaan. Het vuur kon zich door de aanhoudende droogte en een krachtige wind snel uitbreiden, nadat 4 aanwezige jongeren vermoedelijk met vuur speelden. Nadat de brand uitbrak, sloegen 3 van hen op de vlucht, terwijl 1 van hen achterbleef. De brandweer wist de brand snel te bedwingen. Stichting Natuurspeelplaats heeft aangekondigd aangifte te gaan doen. Na 27 jaar is er vanavond in de Achterhoek weer een bijzondere zonsverduistering te zien, waarbij de zon voor 90% wordt bedekt. Volgens Hans Lammertink, hij is de voorzitter van Sterrenwacht Lochem, duurt het weer tientallen jaren voordat een vergelijkbaar fenomeen zich hier voordoet. Al is er volgend jaar nog wel een kans in Noord-Afrika. Wie het spektakel wil aanschouwen, wordt dringend geadviseerd om goede oogbescherming te gebruiken en niet onbeschermd langdurig naar de zon te kijken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers!
3: Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de explosieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.
10: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen. We'll be right back.

0: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
0: Zo dus.
2: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
4: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
5: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
8: Op vrijdagavond 21 augustus zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
7: Het Natuurtheater in Zeddam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam en restaurant bij Kobus in Zeddam.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Harreveld heeft vanochtend een ongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een busje met een aanhanger. Dat gebeurde op de kruising van de Schuringweg en de Kroosdijk. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto werd ter plaatse door ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Sluis de Pol bij Gaanderen en sluis Doesburg gaan op slot. Waterschap Rijn en IJssel zet de enige twee sluizen van de Oude IJssel dicht om te voorkomen dat er te veel water uit de rivier loopt. Het is een historisch ingrijpen. Nog nooit eerder gingen de sluizen volledig dicht voor de recreatievaart. Een woordvoerder weet nog niet wanneer de sluizen weer open kunnen. Het is een enorme logistieke operatie in Lichtenvoorde. Daar zijn 1600 kratten bloemen aangekomen. Die zijn bedoeld voor de wagenbouwers. Nadat maandagavond het ophalen van de dahlia startte in Lichtenvoorde en Winterswijk, volgen late leveringen uit Rekken, Beltrum en het Brabantse Zundert. Op 12 plaklocaties in en rondom het dorp werken zo'n 32 buurtschappen en bouwgroepen vol overgave aan hun creaties. Tot aan de eerste optocht, en die is morgen, wordt er dag en nacht doorgewerkt om alle bloemen op de corso-wagens te plakken. Na 27 jaar kan de Achterhoek zich weer opmaken voor een bijzonder fenomeen. Vanavond is namelijk een zonsverduistering van 90% te zien. Een kans als deze laat voor ons de Sterrenwacht Lochem nog tientallen jaren op zich wachten. Wie vanavond besluit om naar de zonsverduistering te kijken, moet vooral op goede bescherming van zijn ogen letten. Dat zegt Hans Lammertink, de voorzitter van de Sterrenwacht Lochem. Je zou bijvoorbeeld een speciale eclipsbril op kunnen zetten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: verhaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
6: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag is het zonnig en loopt de temperatuur lekker op naar een graad of 29... bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Vanavond is het in ieder geval nog helder en hebben we ook te maken met de zonsverduistering die vanaf 6:45 begint. Zal duren tot 9:00. Maar het is ook een warme avond met lekkere temperaturen van rond de 20 graden of zelfs nog wat hoger. En komende nacht dan koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 13 graden. Donderdag hebben we ook flink wat zon. De wind is dan oostelijk en dan wordt het nog wat warmer met 33 tot 34 graden. En vrijdag dan hebben we de topper qua temperatuur 34 tot 35 graden en mogelijk zelfs nog ietsjes meer. Want vanaf zaterdag krijgen we met een noordwestelijke stroming te maken, wordt de warme lucht langzaam verdreven, maar voor het zover is kan het zaterdag nog wel 28 tot 29 graden worden in de Achterhoek en door de hoge luchtvochtigheid zal het ook broeierig warm aanvoelen. In de namiddagavond neemt dan de kans op een enkele regen- of onweersbui ook toe. Zondag dan is het de lucht overal koel met 23 tot lokaal 25 graden en dan hebben we ook nog kans op een enkele bui.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op VarsseveldseVolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Winterswijker Otniel Raterink speelt dit seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag in de Eredivisie. De oud-superboer speelde het afgelopen seizoen 1 wedstrijd in de Italiaanse Serie A-competitie. De Achterhoeker speelde in totaal 25 wedstrijden voor De Graafschap. Een groep van meer dan 150 boeren met trekkers overhandigde gisteravond een brandbrief aan de gemeente Oost-Gelre. Ze willen dat hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen door de gemeente wordt doorgegeven aan het kabinet. De boeren koken van woede, laten ze weten. De stoet van trekkers, versierd met borden, omgekeerde vlaggen en leuzen, reed rond 8 uur gisteravond richting het gemeentehuis in Lichtenvoorde, waar de burgemeester de demonstrerende boeren stond op te wachten. Een paar minuten na 7 uur begint vanavond de zonsverduistering. Dat zegt sterrenexpert Joop Hubbers van Astronomieclub Oost-Gelre. Langzaam schuift de maan voor de zon langs en rond 8 uur is het bijna helemaal zwart, zegt Hubbers. Om 9:00 is het weer voorbij. Om het te kunnen zien moet je een eclipsbril op en moet je vrij zicht hebben op de westelijke horizon, omdat de zon tijdens de verduistering al heel laag staat. En daarna moeten we wachten tot 2081 voor een vergelijkbare gedeeltelijke zonsverduistering. Niet alleen de scheepvaart wordt hard geraakt door de lage waterstanden op de Nederlandse rivieren. Ook de pleziervaart gaat dat nu merken. Jachten, sloepjes en andere motorbootjes kunnen niet meer door 2 sluizen in de Achterhoek varen. Puur om het water in de rivier te houden. Het gaat om de sluizen in de Oude IJssel bij Doesburg en Gaanderen. Waterschap Rijn en IJssel houdt deze sluizen voorlopig volledig gesloten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillance-operatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.

0: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ja, daar zijn we weer. Ben jij al klaar voor de zonsverduistering van vanavond?

Ja, op zoek zijn naar. Nou, dat doet me toch een beetje denken aan iedereen die nog op zoek is naar eclipsbrillen. Ik weet niet of je het voor elkaar gaat krijgen, hoor. Hey, goedemiddag trouwens. Je luistert naar Veerle op 8. Met een speciale editie vandaag natuurlijk vanwege de zonsverduistering. Een bijzonder evenement. Maar ja, hè, niet iedereen die kan erbij zijn. Nee, niet iedereen die kan s'avonds eventjes naar buiten lopen en denken van, goh, hey, er staat een maan voor de zon. Nee, er zijn mensen die moeten werken. Er zijn mensen die denken van, oh, weet je, het interesseert me niet zoveel. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben toch wel heel benieuwd wat jouw plannen zijn voor vanavond. Je mag het hoe dan ook even opsturen naar me, naar 06-4747-0022. Maak je er iets groots van, ga je het klein houden. Het kan van alles zijn natuurlijk. En zometeen nog allemaal regionaal nieuws naar John Lennon. Oh, de klok gaat. Het is 3 uur geweest.

Aletta Adams en Window of Hope. Ja, die hebben we wel nodig hier in de Achterhoek. Ja, even iets heel anders dan de zonverduistering. We gaan het hebben over, ja, watertekort. Goh, die hebben we nog niet eerder gehoord hier. Ja, er is weer een nieuwe beslissing genomen van waterschap Rijn en IJssel. Sluis de Pol bij Gaanderen en sluis Doesburg gaan op slot. Ja, de enige twee sluizen van de Oude IJssel die gaan dicht om te voorkomen dat er te veel water uit de rivier loopt. Het is ook nog nooit eerder voorgekomen dat ze volledig dicht gingen voor de recreatievaart. Dus misschien vraag je dan af, ja, maar ja, het is warm weer, ik wil even met mijn bootje op stap. Nou, je kan natuurlijk via de organisatie kan je vinden waar je nog wel en waar je niet kan varen. Hè? En let ook wel even op met pleziervaart. De Oude IJssel is toch wel redelijk bevaarbaar. Dat betekent alleen dat kleine bootjes dus niet door de sluis kunnen, maar wel op het stuk tussen Doesburg en Gaanderen op de Oude IJssel, dat je daar gewoon nog lekker kan varen. Bruggen worden daar ook bediend. Hè, dus het is niet meteen einde pret. Nee, gelukkig niet, joh. Oh. Maar ze blijven voorlopig al dicht. Ja, dat werd nog niet. Ze weten nog niet wanneer die weer open kan. Dus we moeten afwachten. Het is niet anders.

0: wel, snel en kleur. Ja, ik keek naar buiten, maar ik zie nog geen maan in de buurt van de zon.
1: Het thema trio.
0: Nee, maar dat kan natuurlijk ook niet. Hè. Dat heeft natuurlijk nog even nodig. Pas om 7:15 s'avonds, dan gaat het echt beginnen. Om 7:50, dan zou het hoogtepunt moeten zijn van de zonsverduistering. En dan zo rond, ik denk een uurtje later of zo, dan is het alweer, verdwenen. Zo snel kan het gaan. Het is bizar dat we dit zo goed in de Achterhoek kunnen gaan zien vanavond. Het is ontzettend vet. We gaan er eventjes vandaag iets bijzonders mee doen. Namelijk het thema trio eraan koppelen. En allemaal nummers die dus met de verduistering te maken hebben. We beginnen met eentje, die vind ik toch wel heel grappig. Een hit van Hugel, Emmanuel, Angel en Ultranate. Move into the sun. Ja, want de maan die is onderweg. Die is echt onderweg, ook al zie je het misschien niet. Om de zon te blokkeren.
1: Het thema trio.

0: van.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een paar minuten na 7 uur begint vanavond de zonsverduistering. Dat zegt sterrenexpert Joop Hubbers van astronomieclub Oost-Gelre. Langzaam schuift de maan voor de zon langs en rond 8 uur is het bijna helemaal zwart, zegt Hubbers. Om een uur of 9 is het weer voorbij. Om het te kunnen zien moet je een eclipsbril op en moet je vrij zicht hebben op de westelijke horizon, omdat de zon tijdens de verduistering al heel laag staat. En daarna moeten we wachten tot 2081 voor een vergelijkbare gedeeltelijke zonsverduistering. Een groep van meer dan 150 boeren met trekkers overhandigde gisteravond een brandbrief aan de gemeente Oost-Gelre. Ze willen dat hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen door de gemeente wordt doorgegeven aan het kabinet. De boeren koken van woede, laten ze weten. De stoet van trekkers, versierd met borden, omgekeerde vlaggen en leuzen, reed rond 8 uur gisteravond richting het gemeentehuis in Lichtenvoorde, waar de burgemeester de demonstrerende boeren stond op te wachten. Niet alleen de scheepvaart wordt hard geraakt door de lage waterstanden op de Nederlandse rivieren. Ook de pleziervaart gaat dat nu merken. Jachten, sloepjes en andere motorbootjes kunnen niet meer door twee sluizen in de Achterhoek varen. Puur om het water in de rivier te houden. Het gaat om de sluizen in de Oude IJssel bij Doesburg en Gaanderen. Waterschap Rijn en IJssel houdt deze sluizen voorlopig volledig gesloten. Winterswijker Otniel Raterink speelt dit seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag in de Eredivisie. De oud-superboer speelde het afgelopen seizoen 1 wedstrijd in de Italiaanse Serie A-competitie. De Achterhoeker speelde in totaal 25 wedstrijden voor de Graafschap. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
5: Dan nog de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Knoopend Ootdijk en de Duitse grens. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
3: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Katy Perry en Part of Me. Ja, ik kan het zo vaak zeggen als dat ik wil. Gaat het helpen? Nee. Nee, er is al vaker gezegd, ga nou niet spelen met vuur in het bos, bij natuur. Doe het nou niet, want het is zo ontzettend droog buiten. Nou goed, voor de meeste mensen is dit verhaal echt al geknoopt in de oren. Dat je denkt van ja, weet je, moet je dat nou echt een keer herhalen? Nou ja, want het is alweer misgegaan. Dat had je misschien al kunnen zien aankomen. Ja, want een stuk bosgragen langs de oostelijke randweg in Doetinchem is gistermiddag afgebrand. En het gebeurde nadat vier jongeren daar met vuur speelden. Oh, oh, oh. Ja, een van de vier jongeren bleef ter plaatse, terwijl de andere drie wegvluchten. Ook de vader van een van de jongeren die dus bleef, die ging ook nog eventjes wachten op de hulpdiensten. Dat vind ik dan wel weer even netjes. Maar hopelijk worden die jongeren opgespoord. Hè. Er wordt ook onderzoek gedaan door de politie. Hè, en de stichting Natuurspeelplaats, beheerder van het groen, heeft ook al laten weten dat ze aangifte gaan doen. En terecht. Ja, want jongens, hoe vaak moet je het nog zeggen? Toch niet nog een keer. Laat dit de laatste keer zijn. Dit is Martin Garrix en U2, Fireflies.

Klingand en Jubel. Met alle waarschuwingen voor vanavond, met de zonsverduistering, komt er nog een waarschuwing bij. Hey! Ja, je moet het toch maar leuk maken, want al die waarschuwingen word je op een gegeven moment ook gek van. Laatste waarschuwing van de politie. Rijd vanavond niet met een eclipsbril op. Ja, het lijkt misschien vanzelfsprekend, want je ziet gewoon helemaal niks door een eclipsbril, behalve dan de zon. Maar ja, toch waarschuwt de politie ervoor de bril niet te dragen achter het stuur. Ja, de politie raadt het af om ook tijdens het rijden te gaan filmen. Dat moet je sowieso niet doen trouwens. Automobilisten die het verschijnsel willen zien kunnen het beste een veilige parkeerplaats opzoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan. Dat zegt de politie. Ja, het leuke is dus, van je denkt misschien, ja, waarom waarschuw je ons hiervoor? Dat is toch logisch? Maar ja, hè, het gebeurt met een reden, want blijkbaar zijn er mensen zo ontzettend slim om dus te gaan filmen of om te gaan rijden met een eclipsbril op. Je hebt dat soort volk ertussen zitten. Ja. Bij deze wees gewaarschuwd.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je. Van Jumbo.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n €29,6 miljard beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden, en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bij tijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Autobedrijf Schadeherstel en Bastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
9: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
8: Kijk op leuwentaalulft.nl.
10: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
9: Auto en schadeherstel.
8: Kijk op leuwentaalulft.nl.
11: De Tribute Night van Huntin' Pop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntinpop.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Den Hartog. Zo, terwijl we wachten op het evenement van vanavond, gaan we door met lekkere muziek, waaronder van Edwin Collins. A Girl Like You.

0: Edwin Collins, A Girl Like You. Ja, die droogte in Nederland, maar ook in elders in Europa. Het is verschrikkelijk. Ja, het is gewoon niet leuk meer. Hè? Want niet alleen de transportsector die krijgt een flinke deuk, maar dus ook recreatie inmiddels in de Achterhoek. Ja, en hoe doen ze dat bij onze buren dan? Hè? Want vooral als je helemaal geen kennis hebt van hoe de transport gaat in Duitsland, daar hebben ze dus op zondagen, en dat is echt heilig daro, dat je dan niet met de vrachtwagen moet rijden. Nee, je moet rusten. Ja, zondag is rustdag. Dat is in Duitsland echt nog een groot ding. Ja, wij zijn hier dan net even wat minder streng in. Maar ja, goed, hè, wil je naar Duitsland, wil je daar met je vrachtwagen gaan rijden, moet je er ook even rekening mee houden. Maar nu de transport een flinke deuk krijgt wat betreft watertransport, hè, met boten en zo, gaat Duitsland daar wat aan doen? Gaan ze dus die zondag opofferen om ervoor te zorgen dat het niet helemaal uit de hand loopt? Vraag en antwoord hoor je zo meteen bij Sven Kliers met Watermax.
1: Are you doing in that little town? Do you still walk up to the bridge down the road from where you live? How's your mom and how's your dad? Did you keep the ukulele that you had?

UB40 en Kingston Town. Ja, het wordt interessant. Ja, want vanwege de droogte wordt het steeds lastiger voor boten om goederen te transporten. Ik wilde zeggen transporteren, ja, kan ook vervoeren van de ene naar de andere plek. Dat gaat dus een beetje lastig als het waterniveau zo ontzettend laag is. Ja, dan moet je toch weer afhankelijk zijn van de vrachtwagens die rijden. Maar ja, in Duitsland heb je dus een zondags rijverbod. Ja, dat gaat dus niet. Maar nu is de vraag, gaat Duitsland de boel omvergooien? Gaan ze dus vrachtwagenchauffeurs zondagen laten rijden? Het antwoord daarop is ja. Ja, de uitzondering geldt per direct en voorlopig tot en met 31 augustus... en in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saksen, Rijnland-Palts en Saarland. De vrachtwagens mogen op zon- en feestdagen rijden, waarin hun rit, wanneer hun rit direct of indirect verband houdt met de gevolgen van de lage waterstand. Ook op zaterdagen worden de regels tijdelijk versoepeld. Groot en zwaar exceptioneel transport en de goederen die normaal niet over water getransporteerd worden, vallen buiten de regeling. Ja, het is wel opvallend. He, het is al sinds 1956 dat je dus niet op de zondagen moet gaan rijden. He, Nederlandse transportbranches die zijn helemaal happy, denk ik, met dit nieuws. Kunnen dan, nou goed, het heeft natuurlijk wel te maken met de lage waterstanden. He. Als het daar niet mee te maken heeft en je wilt eigenlijk gewoon in Duitsland met je vrachtwagen rijden, nou, dan krijg je dat niet voor elkaar. Dus je moet wel even een beetje tussen de regeltjes doorkijken hoe dat allemaal in zijn werking gaat. En wil je nog het hele verhaal hiervan weten? Kijk dan even op de website van Regio 8, www.regio8.nl, of lees het allemaal terug via de Regio 8 app.

0: Ja, mocht je nog advies nodig hebben, Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Even dat je het weet.
1: Het thema trio.
0: Ja, ondertussen wordt er veel gepraat in de gang terwijl iedereen er vandoor gaat. Doei! Doei! Oké. We gaan gauw door met het thema trio. Thema van vandaag is zonsverduistering. Hoe kan het dan ook anders? He, overal op het internet, waar je ook komt, iedereen waarschuwt je voor de gehele situatie. Ik zie mijn collega, die kijkt mij aan. Is het gelukt? Voor jou wel, voor mij niet. Ze doen maar eentje per persoon. Oké, nou goed, ik heb dus geen eclipsbril. Maar goed, het thema van vandaag is dus zonsverduistering. We gaan gauw door met de volgende track. Ook in het teken van alle waarschuwingen. Gravity 6, Stare into the Sun.
1: Het thema trio.

0: richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een paar minuten na 7 uur begint vanavond de zonsverduistering. Dat zegt sterrenexpert Joop Hubbers van Astronomieclub Oost-Gelderen. Langzaam schuift de maan voor de zon langs en rond 8 uur is het bijna helemaal zwart, zegt Hubbers. Om 9:00 is het weer voorbij. Om het te kunnen zien moet je een eclipsbril op en moet je vrij zicht hebben op de westelijke horizon, omdat de zon tijdens de verduistering al heel laag staat. En daarna moeten we wachten tot 2081 voor een vergelijkbare gedeeltelijke zonsverduistering. Een groep van meer dan 150 boeren met trekkers overhandigde gisteravond een brandbrief aan de gemeente Oost-Gelderen. Ze willen dat hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen door de gemeente wordt doorgegeven aan het kabinet. De boeren koken van woede, laten ze weten. De stoet van trekkers, versierd met borden, omgekeerde vlaggen en leuzen, reed rond 8 uur gisteravond richting het gemeentehuis in Lichtenvoorde, waar de burgemeester de demonstrerende boeren stond op te wachten. Na jaren van onduidelijkheid heeft de hoogste rechter van Nederland besloten dat er een Van der Valk hotel mag komen in Doetinchem. En dat tot onvrede van 4 buren die jaren juridische strijd voerden tegen het plan. Ze maken zich grote zorgen over de komst van het hotel. We krijgen een hotel in onze voortuin, laten ze weten. De gasten kijken straks zo in onze woning. De hoogste rechter gaat daar niet in mee. De afstand tussen het hotel en de woningen is zo'n 125 meter, laat hij weten. Winterswijker Otniel Raterink speelt dit seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag in de Eredivisie. De oud-superboer speelde het afgelopen seizoen 1 wedstrijd in de Italiaanse Serie A-competitie. De Achterhoeker speelde in totaal 25 wedstrijden voor de Graafschap. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
7: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Crisscross Amsterdam. Ja, ja, ja, met My Oh My. Oh, wat ben ik handig om nog even het verkeersinformatie nog even te noemen. Ja, daar had ik nog even niet aan gedacht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Waterberg. Vertraging van 4 minuten, 5 kilometer. En tenslotte op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer. Oeh, even doorheen gejast. Gaan we door.

Douw Bob en With You. Ja, met alle negativiteit de laatste tijd. Of nou ja, de laatste tijd eigenlijk gewoon de laatste aantal jaren is de negativiteit zo enorm gestegen. Misschien is het ook wel weer tijd voor gewoon even wat positief nieuws. Ja, hè? En als jij dan ziet dat er bijvoorbeeld heel veel muizen zijn en dat je denkt van, hè, er zijn heel veel muizen dit jaar. Je kan het ook positief bekijken, want er zijn natuurlijk dieren die dol zijn op muizen, waaronder kerkuilen. Dus het is een opvallende groei aan populatie kerkuilen in de Achterhoek. Ah, kijk. Zo kan je er ook naar kijken, hè. En die beestjes zijn gewoon hartstikke mooi en leuk om te zien. Foto ervan staat ook op de website van Regio 8. www.regio8.nl. En zometeen gaan we in gesprek met Theo Weijers. Dat is een van de vrijwilligers die zich inzet voor de leefbaarheid van de uilen.

0: Ruben Hillen, die voorspelt eigenlijk al een klein beetje waar het zo meteen over gaat. 20 seconds. Oké, ik weet niet wat dat was, maar dat was geen uil. Ik probeerde een uil te imiteren. Dat ging niet heel best. Want het gaat heel goed met de kerkuilen in de Achterhoek. Voor het eerst in jaren is de populatie opvallend gegroeid. Er vliegen er weer meer uilen door de regio heen. En Theo Weijers is een van de vrijwilligers die zich inzet voor de leefbaarheid van uilen.
1: In het slechtste jaar, praat ik een jaar of 5, 6 geleden, had ik 20 jonge kerkuilen. Als ik dit jaar ga kijken, dan verwacht ik dat ik tussen de 150 en de 160 jonge kerkuilen heb. Het is een ongelooflijk goed muizenjaar dit jaar geweest. Heel veel muizen.
2: Want wanneer het goed gaat met de muizen, is dat heel goed nieuws voor de kerkuilen.
1: Het vrouwtje wordt gevoerd door het mannetje. En als die veel muizen krijgt, dus bij een gezond

0: muizenjaar, laat ik het zo zeggen, legt hij meer eieren. Dat betekent dat er dit jaar heel veel kasten met 7 à 8 eieren zijn. Het vrouwtje legt maar door als hij maar voldoende voedsel krijgt.
1: De groeiende populatie komt ook doordat er minder met vergif gestrooid wordt om de muizen te verjagen. Dit zorgde zo'n 40 jaar terug namelijk voor een flinke daling van kerkuilen.
0: Een kerkuil heeft het probleem dat zijn voedsel bestaat voor 95% uit muizen. Op het moment als die muizen vergiftigd zijn, dan betekent het dat ze zelf ook doodgingen. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste oorzaak waarom er toen zo weinig kerkuilen waren.
1: Het gaat dit jaar zo goed dat er in sommige uilenkasten al voor de tweede keer jongen komen. En al deze kleine kerkuilen worden door Weijers en zijn collega's geringd.
0: Omdat je dan kunt zien waar de kerkuilen blijven uiteindelijk. Dan kun je ook zien, blijven ze in de buurt of trekken ze heel ver weg. Als ze ver weg trekken, betekent het dat er over schaars is aan ander voedsel. Maar meestal dat er ook weinig nestgelegenheid is. Dus zoeken zo dicht mogelijk bij het bestaande territorium. Als je voldoende nestgelegenheid hebt, dan blijf je ze, hou je ze een beetje in het territorium.
1: En voor die nestgelegenheden zorgt onder andere de kerkuilenwerkgroep Achterhoek Liemers.
0: In mijn gebied heb ik bijvoorbeeld zelf van afvalhout en toestanden zo'n 70 kasten gemaakt voor de kerkuilen. En in overleg met de boeren daar geplaatst. Het voordeel van dit vrijwilligerswerk, wil ik dan nog wel aanhalen, is dat je bijna altijd met enthousiaste mensen te maken hebt. En dat is tegenwoordig een schaars product aan het worden.
2: Ja, nou inderdaad. Een heel interessant verhaal dit allemaal. De beelden vind je allemaal terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl of via de Regio 8 app.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kort gehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
9: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
10: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
9: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Hens van voordeel.
11: Aldi.
14: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
15: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
14: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
16: Den Hartog.
17: Ja, nog heel even en dan is de zonsverduistering zover. We gaan het laatste uurtje in van mijn programma voor vandaag. Nickelback staat al klaar met de

Photograph. Ik zit allemaal live blogs te volgen van verschillende nieuwsites. En we hebben natuurlijk ook Regio 8, waar ook het een en ander al is gedeeld over de zonsverduistering in de Achterhoek. En dan zie je toch ook alweer berichten voorbij komen van toren, ja, ik wilde zeggen torenhoog, maar eigenlijk meterslange rijen van allemaal mensen die nog op het allerlaatste moment zo'n bril proberen aan te schaffen. Ja, of het je gaat lukken, dat is nu zeker geen garantie meer. Het kan zijn dat sommige plekken al zijn uitverkocht, hè, of dat je op sommige plekken maar één bril mag gaan kopen. Zometeen meer informatie hier over de zonsverduistering naar Diana Ross. Chain Reaction.

Kim Sims en Too Blind to See It. Ja, dan moet je niet te lang de zon in staren. Oh ja, ik moest niet meer zoveel met die waarschuwingen komen, hè? Nou, dan doen we even wat anders, hè? Wat anders in het teken van de zonsverduistering. We gaan het nu even niet hebben over oogschade die je kan oplopen. Nee, we gaan het hebben over de Maya's. Ja, want als je heel ver terug in de tijd gaat, heb je de Maya's. En die hebben ook heel veel ontdekt al. En heel veel hebben ze dus al kunnen uitrekenen. Waaronder dus wanneer er zonsverduistering zou zijn. Ja, eeuwen geleden konden ze dat al voorspellen. Maar die zonsverduistering zagen ze toch liever niet gebeuren. Nee, daar waren ze niet zo heel erg enthousiast over. Want ze beschouwden het als een slecht voorteken. Ja, in de Maya-taal wordt de zonsverduistering Tibalquin genoemd. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Maar dat kan vertaald worden als wanneer de zon wordt opgegeten. Ja, in plaats van oogschade gaan we daar wanneer de zon wordt opgegeten. Volgens de mythe zou de maan boos zijn en de zon zogenaamd bijten. En de afwezigheid van het licht zou duivelse geesten oproepen. Nou, dat is ook lekker. Maar goed, hè, probeer er niet te zwaar aan te hangen. Wel een hele mooie denkwijze, hè, dat de zon wordt opgegeten. Gelukkig wordt die niet echt opgegeten. Ik weet zeker dat als je morgen wakker wordt, dat hij dan vast wel weer tevoorschijn zal komen.

0: Gibson Brothers, Que Será Mi Vida.
1: Thema trio.
0: Oh, daar zijn we weer met de allerlaatste track voor het thema trio. Nog één reminder wat het thema ook alweer is voor vandaag. 3 keer raaien. Ja, ik denk dat je het meteen al wel door hebt. Het gaat natuurlijk over de zonsverduistering vandaag. En dus ook platen die dus met de zonsverduistering te maken hebben. En als er 1 plaat is die echt gekenmerkt wordt aan de zonsverduistering, dan is het wel de plaat van Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Ja, voor ons niet total, voor ons is het 90% Eclipse of the Heart. Maar voor gedelen in IJsland en in Spanje wordt het dan wel echt de volledige 100%. Ja, dat is wel echt, ik ben heel nieuwsgierig. Volgens mij wordt het ontzettend indrukwekkend. En wie weet ga je deze plaat dan ook al even draaien. Zou wel leuk zijn.
1: Het thema trio.

0: voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Na jaren van onduidelijkheid heeft de hoogste rechter van Nederland besloten dat er een Van der Valk hotel mag komen in Doetinchem. En dat tot onvrede van vier buren die jaren juridische strijd voerden tegen het plan. Ze maken zich grote zorgen over de komst van het hotel. We krijgen een hotel in onze voortuin, laten ze weten. De gasten kijken straks zo in onze woning. De hoogste rechter gaat daar niet in mee. De afstand tussen het hotel en de woningen is zo'n 125 meter, laat hij weten. Een groep van meer dan 150 boeren met trekkers overhandigde gisteravond een brandbrief aan de gemeente Oost-Gelderen. Ze willen dat hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen door de gemeente wordt doorgegeven aan het kabinet. De boeren koken van woede, laten ze weten. De stoet van trekkers, versierd met borden, omgekeerde vlaggen en leuzen, reed rond 8 uur gisteravond richting het gemeentehuis in Lichtenvoorde, waar de burgemeester de demonstrerende boeren stond op te wachten. Een paar minuten na 7 uur begint vanavond de zonsverduistering. Dat zegt sterrenexpert Joop Hubbers van Astronomieclub Oost-Gelderen. Langzaam schuift de maan voor de zon langs en rond 8 uur is het bijna helemaal zwart, zegt Hubbers. Om een uur of 9 is het weer voorbij. Om het te kunnen zien moet je een eclipsbril op en moet je vrij zicht hebben op de westelijke horizon, omdat de zon tijdens de verduistering al heel laag staat. En daarna moeten we wachten tot 2081 voor een vergelijkbare gedeeltelijke zonsverduistering. Winterswijker Otniel Raterink speelt dit seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag in de Eredivisie. De oud-superboer speelde het afgelopen seizoen 1 wedstrijd in de Italiaanse Serie A-competitie. De Achterhoeker speelde in totaal 25 wedstrijden voor De Graafschap. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio8-app.
7: En dan nog even de verkeersinformatie. Gerrit, die komt als het goed is zo aan. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, vertraging van 7 minuten, 7 kilometer. En tenslotte op de A12 nog een kleintje op de Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens, vertraging van 1 minuutje en 1 kilometer.
8: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Normaal gesproken rond 5:30 altijd het weerbericht van Gerrit Vossers. Hij is even bezig met zijn trekker parkeren. Ja. Ik meld hem net op. En hij had dus... mijn trekker parkeren. Dus die komt er zo aan. Ja, geen zorgen. Die ga je nog horen. Hey, ondertussen ga ik het nog even heel kort met je hebben over de 4e aflevering. Euroscope. Die is inmiddels bekend. En mocht je nou denken van wat is Euroscope nou weer? Nou, het is een serie van 5 afleveringen. Waarin Regio 8 samen met 4 partneromroepen laten zien hoe Europa en de besluitvorming in Brussel het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Ja, en we werken dus ook samen met Duitsland om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En de 4e aflevering is inmiddels online. En het gaat over waartoe samenwerking in het grensgebied leidt. Ja, komt er zo aan. Ja, geen zorgen, die ga je nog horen. Hey, ondertussen ga ik het nog even heel kort met je hebben over de 4e aflevering, Euroscope. Die is inmiddels bekend. En mocht je nou denken van wat is Euroscope nou weer? Nou, het is een serie van 5 afleveringen waarin Regio 8 samen met 4 partneromroepen laten zien hoe Europa en de besluitvorming in Brussel het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Ja, en we werken dus ook samen met Duitsland om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En de 4e aflevering is inmiddels online en het gaat over...

Zijn weer dingen daar ik op let. Hè? Dan zie je meteen weer op de voorpagina staan. Nou goed, hartstikke leuk. Bekijk het even, mocht je het interessant vinden. En ik ga ook nog ondertussen eens even checken of Gerrit inmiddels al de trekker een mooi plekje heeft gegeven. En dat we even kunnen kijken naar het weer.

0: Alicia Keys en Underdog. Het moment. Zo, gerommel aan mijn microfoon. Waar we allemaal op hebben gewacht. Ja.
1: Buiten is het
0: 29 graden.
1: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
0: Ja, de mensen thuis hebben enorme trek. Want ze hebben Gerrit nog niet gehoord rond 5:30. Maar daar is hij dan. Trekken geparkeerd en wel. Gerrit Vossers, goedemiddag nog net.
2: Ja, goedemiddag nog net. Ja.
0: Ja, wat een introductie, hè?
2: Ja.
0: Je moet wat, je moet wat. Hey, 29 graden, dat is natuurlijk nog best wel, best wel warm. Vanavond wordt het goed weer, hè, voor de zonsverduistering.
2: Ja, het is helder en het is nog lekker warm. We kunnen de klapstoeltje buiten zetten en dan van onder de parasol met een bril op de zonsverduistering zien. Het begint 7:15, dus dan is het nog niet zo heel veel koeler. En dan kunnen we het mooi volgen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. En de rest van de week, gaat het nog omlaag, ja, die temperaturen?
2: In ieder geval geen zonsverduistering meer.
0: Nee.
2: De zon die gaat nog wel onder elke dag. En dat is ook mooi vanavond. Een 9:00 is voorbij. En 9:30 gaat die onder. Dus we hebben wel geluk. En de temperaturen die zitten de komende dagen nog een beetje in de lift. Het wordt behoorlijk warm. Vandaag is niet overal 30 graden gehaald. Dus dan wordt ook niet overal de vijfde hittegolf. Want dan heb je 3 dagen van 30 graden of meer nodig. Alhoewel zaterdag toch nog dichtbij zit. Maar in ieder geval vanavond nog een tijdje aangenaam. En dan uiteindelijk komen nacht zitten minima rond de 10, 11 graden. En morgen dan hebben we te maken met een zuidoostenwind. En dan wordt er nog wat meer warme lucht aangevoerd dan vandaag. En dan gaan we tropische temperaturen beleven. 33, 34 graden in de middag. Het is wel zo dat de luchtvochtigheid is niet erg hoog. Was vandaag ook laag, rond de 20%. Dat is de komende dagen ook nog wel zo het geval. Dus het is wat minder drukkend warm. En dat betekent ook dat we wel een hoge temperatuur in de nacht naar de vrijdag hebben. Maar dat het qua plaknacht nog wel meer zal vallen. Want vrijdag dat wordt ook nog een hele warme dag. Met zuidoostenwind zal de temperatuur nog verder oplopen naar 35, 36 graden. Het record staat op 37,2. Nou, dat mag van mijn part blijven staan. Dus, maar we komen er wel dicht in de buurt in ieder geval. En dat is van het vliegveld delen. En daarna gaan we toch een wat verkoeling opzoeken. Alhoewel het zaterdag in de Achterhoek nog zeer warm is met 8, 29 graden uiteindelijk. En de luchtvochtigheid stijgt ook. En dat zorgt ervoor dat het toch wel wat minder aangenaam is. Want de koelere lucht komt langzaam naar ons toe vanuit het noordwesten. En die zal ons later op de dag wel bereiken. En dat kan dan ook nog een regen- of onweersbui bij zitten. Dus dat is nog een beetje het punt. Ze zijn er allemaal nog niet over eens. Wat die hebben, dat het een beetje geruisloos zal verlopen. Maar zondag dan zitten we zeker in de koele lucht. Met 23 tot 25 graden. Noordwestenwind en dan kan er ook een bui vallen. En zo zal het op de dagen daarna zijn. 22, 24 graden, zo'n beetje overdag. Heel aangenaam, ook normaal voor de tijd van het jaar. En soms heb je de paraplu nodig.
0: De paraplu?
2: De paraplu nodig, ja.
0: De paraplu nodig. Nou Gerrit, het klinkt fantastisch.
2: Ja.
0: Ja, ja. Nou, ik laat jou gauw weer verder trekken rijden. Of wil je nog samen met mij even afscheid nemen? Want het is ook weer bijna 6:00.
2: Ja, we gaan samen alle luisteraars bedanken voor het lange wachten op het weerbericht. Er wordt nog een paar mooie plaatjes gedraaid. Ik ga er hen. Ik ga met de 23 naar huis toe. Boah.
0: Geweldig, Gerrit. Echt top. Ik zou er niks meer aan veranderen.
2: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Nee, goed zo, goed zo. Hey, dankjewel. Iedereen bedankt voor het luisteren. Morgen dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. En rond 5:30 weer met Gerrit Vossers. Zelfde tijd, zelfde zender. Ja, zelfde weerboerenmeid. Nee, oh, Gerrit is weg. Goed, ja, bedankt voor het luisteren. Dat gezegd hebbende, tot morgen. Veel plezier vanavond. Let goed op je ogen. En slaap lekker.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verfwoorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit een politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Kak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar Ben.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig?

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van de oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Caux. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen 12,5 miljard dollar voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor 10 miljard dollar verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 20:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld. Omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisblends, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Koop, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm. Vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.